Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach. Maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

U hoorde de kantaat BWV 116, Doe Vredesfürst, Herr Jesu Christ, uitgevoerd door de Bach-stiftung St. Gallen onder leiding van Rudolf Lutz. En u hoorde onder andere de sopraan Mirjam Feuer zingen en de bas Steven McLeod. En de alt was Elvira Biel. Wij gaan door met de tweede kantate van vandaag. En dat is die, ja, beroemde tekst van Wir nun den lieben Gott lässt walten. Dat is kantate 93. Ook dit is weer een echte koraalkantate. Een van de 53 die Bach vanaf 1724 heeft gecomponeerd. En in de koraalkantate, zoals u weet, loopt het koraal eigenlijk door de hele kantate. Zowel textueel, inhoudelijk, als qua melodie. En die circuleert als het ware eigenlijk alle stukken. Niet altijd direct hoorbaar, vaak is het verhuld. Maar het heeft met elkaar te maken. Het is eigenlijk één geheel. Meestal worden deze koraalkantaten gekenmerkt door heel originele, complexe en vaak verbluffende beginkoren. Ook weer zoals hier. De sfeer van de kantaten zelf hangt meer van het libretto, de tekst die Bach kreeg van een theoloog meestal, dan van het koraal af. Dit koraal is ook zeer bekend en geliefd in Nederland. Wie zich door God alleen laat leiden, zo staat het in het liedboek. En deze melodie was heel geliefd. Het was een troostlied en nog steeds, denk ik, in Duitsland en in Nederland. En de tekst is van de 17e eeuw Georg Neumark, een theoloog uit de 17e eeuw. Bach vond dit koraal zo mooi dat hij het nog in 7 andere kantaten gebruikt en in een aantal orgelstukken. Daar gaan we zo ook weer luisteren. Bach verwerkt tekst en melodie eigenlijk in alle delen van deze kantaten, herkenbaar of soms verhuld. En in het duet straks, dan komt de melodie terug in de lage strijkers. Heel mooi. We laten u eerst 3 bewerkingen horen van Bach, die weer het orgelbuchlein daar een bewerking voor orgel opzetten. En die wordt weer door Mare Nostrum, dan van BWV 642 voor de liefhebber, ook weer op 3 manieren bewerkt. Hij wordt gezongen door Céline Scheen en hij wordt ook door de andere

mensen van Mare Nostrum, klein ensemble, wordt het gespeeld. Nou, dan heeft u het goed in uw oren om het af te leren. Het beginkoor van dit stuk, ja, dat is toch een beetje wrange aanpak. Dat is een semineur, maar het is wel een 12/8, een Siciliano. Dat is een beetje paradoxaal. Het heeft ook iets jengelends, iets poenerends. Er wordt iets ingedramd haast. Het gevoel van zekerheid. En dat zit ook wel in dat stuk, weer in Nuden lieben Gott lässt walten. Het gaat om het walten. En dat, ja, dat werkt heel goed en heel sterk. De tenoraria daarentegen is eigenlijk een heel aantrekkelijk minuet. Een aanstekelijk beetje een naïeve overgave aan God de Vader. Want God de Vader wordt gezegd, dat is degene die zijn kinderen altijd zal helpen. Uit, ja, nood. Albert Schweitzer vond deze tenoraria weer wat minder. Maar niet, vond hij minder, het duet wat dan komt van sopraan en alt. Waarin dus het koraal in de lage strijkers terugkomt, unisono. Eigenlijk een chorale ode worte. En ze zingen de tekst, de soprano alt. Je kent die rechten Freudenstunden. Het komt goed. Heel duidelijk. Het is een mooi stuk. En juist dat, ja, koraal in de lage strijkers, dat werkt prachtig. Bach heeft dit stuk ook later weer gebruikt als een van zijn Schubler-koralen voor orgel. En dat gaan we ook nog een keer laten horen. Maar we hebben ze nou even niet bij de hand. U gaat luisteren naar deze kantate in de uitvoering van de Bach-stiftung Sankt Gallen onder leiding van Rudolf Lutz.

U hoorde Kantate 93, Wir nun den lieben Gott lässt walten, uitgevoerd door de Bach-stiftung St. Gallen onder leiding van Rudolf Lutz. Als er nog tijd is, laten we even iets heel grappigs horen, namelijk een bewerking van de Chaconne voor viool van Bach, BWV 1004, van Gustav Leonhard voor klavercimbal. Er is een prachtig filmpje op YouTube waar Chiara Massini cembalo speelt, klavercimbal. En zij is niet alleen een prachtig mooie jonge vrouw, maar ze speelt het ook heel mooi. Het is echt een filmpje die jonge mensen over de scheef kunnen halen om van Bach te gaan houden. En u kunt het dat ook even opzoeken bij YouTube. Bach, Leonhard, Chaconne, BWV 1004. Chiara Massini. Ik dank u voor uw aandacht en ik hoop graag tot de volgende keer.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Dat was Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl en hier kunt u elke aflevering terugluisteren. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu bieden wij u een editie aan met zowel vocale als instrumentale werken van Bach, maar zonder inleiding en uitleg. Alle informatie over de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via de site.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met de muziek van Bach, leerlingen, zonen, voorgangers, ooms, leraren, volgers, epigonen. En nog heel veel meer. Wij gaan beginnen aan een maand Goldberg-variaties. Ja, er is zoveel over die Goldberg-variaties bekend en uitgegeven dat we daar een maand mee kunnen vullen met een heel uitgebreid programma. Ook met zang en cantates, dat zult u wel horen. De aanleiding is eigenlijk dat wij een aantal eigen opnames hebben hier van een Concertzender. Onder andere een uitvoering kort geleden gemaakt in Den Haag in het Corso Theater van onze Jerry Match. Onze wonderpianist die ook hier al een eigen programma heeft. En hij heeft die Goldberg-variatie daar gespeeld op de piano. Piano dus, ja, dat weet u al vast voor de liefhebber. En die gaan we laten horen. Maar we gaan die Goldberg-variaties gaan we een beetje larderen de komende week met allerlei andere uitvoeringen. Het origineel is natuurlijk bedoeld voor klavercimbel, dus daar gaan we ook gauw mee door met klavercimbel. Maar er zijn al wat oude bewerkingen voor strijktrio en zelfs een bewerking voor koor van Padam. En dan zijn er ook nog werken uit die periode dat Bach deze Goldberg-variaties schreef. Wat een uitzonderlijk werk aan het eind van zijn leven. Eigenlijk iets van 8, 9 jaar voor zijn dood geschreven. Door een totaal gezonde man die toen helemaal niet bezig was met afscheid nemen of zo. Maar alleen minder cantates maakte voor de kerk. Eigenlijk niet meer. Iedere zondag nog een hele kerkdienst van 4 uur moest verzorgen muzikaal met zijn koor. Een oude cantate pakte en ja, toch alles moest doorspelen wat hij geoefend had met de jongens. En vaak ook zelf orgel speelde of een zoon van hem. En daarnaast al die andere dingen deed. Orgelkeuringen, een beetje handel drijven. Bij zijn kinderen en kleinkinderen langs in heel Duitsland. En nou, hij had een mooi en rijk leven. En hij was ook bezig met zaakjes. Hè? Muziek uitgeven, dus graveren en dan laten drukken, et cetera. En dan in deze tijd, 1741, schrijft hij ineens die Goldberg-variaties. U kent wellicht dat verhaal dat deze geschreven zou zijn voor graaf Keizerling, een zeer belangrijk diplomaat, ambassadeur van Rusland, woonachtig in het rijke Dresden, een rijk man ook, deze graaf. Een muziekliefhebber, maar hij had een probleem. Hij leed aan insomnia, slapeloosheid. En daarvoor had hij iets bedacht. Hij worstelde de nacht door en dat vond hij ontzettend moeilijk. En daarvoor had hij in dienst een clavecinist, een jonge Goldberg. En die had slaapkamertjes naast zijn slaapkamer. Dus zodra hij die clavecinist wou hebben, hè, dan liet hij riep hij hem en dan ging deze Goldberg clavecimbel spelen. Een zeer begaafde jonge clavecinist, misschien wel een wonderkind. En daar gaat het om, een leerling van Bach. Nou, in die tijd heeft Bach dus deze variaties geschreven. En het verhaal luidt dat die dus geschreven zijn voor deze graaf. Dat weten we allemaal niet zeker. Wat we wel zeker weten is dat Bach van deze graaf daar 100 louis d'or voor gehad heeft. Dat is een muntstuk uit die tijd. En dat heeft Christoph Wolff, de grote Bach-biograaf, keurig uitgerekend. En 1 louis d'or komt toch wel op 356,30. En als je dan daar 100 van krijgt, in euro's hebben we dus nu, dan heeft hij dus gekregen 35.630 euro in louis d'or, in goud dus. Nou, dat is toch wel een enorm groot bedrag als je het omrekt. Met andere woorden, Bach had wel een naam, want dat Dresden dat was vol met muziek en werd rijkelijk beloond. Blijkbaar vond de graaf deze muziek zo mooi dat hij het zeer aangenaam vond om te horen 's nachts. En dan gaat het om het volgende, want het verhaal krijgt een beetje wonderlijk verloop. Men zegt dan, er zijn slaapliedjes geweest voor deze graaf. Nou, als u deze muziek hoort, behalve die prachtige aria waarmee begint en eindigt, dat is een langzame sarabande, die heeft iets wiegend, iets geruststellend, dat is nog een beetje een slaapliedje, maar dan begint de eerste variatie en dan breekt het meteen los. Het zwingt de pan uit soms, het is wild, het is gillig, het is virtuoos. Het was allemaal in majeur en eigenlijk is het allemaal muziek die inderdaad afleidt van je dagelijkse zorgen. Want hij is zo heerlijk boeiend en er gebeurt van alles. Het zijn geen slaapliedjes. Muziek om de nacht door te komen. Ja, dat is het geweest. En ja, het is heel moeilijk om te spelen. Alleen de grote jongens kunnen het en de grote meisjes. Deze Goldberg was echt wel een wonderkind. En ik denk toch echt dat hij het gespeeld heeft. Want ja, there's no smoke without fire. Er is daar toch wel iets gebeurd. Of het allemaal zo precies gegaan is, weten we niet. Maar ja, het is ooit uitgevoerd. En ooit heeft hij het zelf ook weer uitgegeven, Bach.
als zijn laatste klavierübung. Wij zeggen dan nummer 4, heeft hij zelf niet gedaan, maar als je het optelt is het de 4e klavierübung. Die had hij voor klavercimbal en ook voor orgel, de 3e dan, geschreven. Om het maar gewoon lekker weer te oefenen. Ja, het is toch ook weer oefenmuziek. Het zijn ook weer etudes, zoals die prachtige etudes van Chopin, die heerlijk zijn om te horen, maar ook weer zijn bedoeld om te oefenen. Nou, er is nog veel meer over deze muziek te zeggen, maar we gaan luisteren naar die uitvoering van Jeffrey Mutch. Die is niet zo lang duur, omdat hij niet alles herhaalt. Een beetje ingewikkeld wanneer wel en wanneer niet. Maar we gaan dus die in één stuk horen. Daarna gaan we meteen door met de eerste alternatieve uitvoering. En dat is eigenlijk de traditionele uitvoering op klaversimbel. Daar is het voor geschreven. Eigenlijk kan het niet eens goed op piano, want dan moet je heel raar gaan kruisen met je handen. Want het is geschreven voor klaversimbel met 2 manualen. En dan moet je bij de piano een beetje een kunststukje uitvoeren. Maar de grote jongens kunnen dat. En de rest van de week gaan wij door met een uitvoering. Een strijktrio, ook een opname van de concertzender. Erg mooi gedaan, opgenomen in de Noorderkerk. En we gaan luisteren naar de zeer interessante bewerking van het koor Padam door Murillo Trillo. Heel kunstige bewerking, waar hij dus het koor laat zingen. Soms Pabadam, een beetje zoals de swingelsingers, maar ook vaak met teksten uit cantates en koralen van Bach. Zeer overtuigend en zeer mooi. Je hoort echt dat er veel in deze muziek zit. We gaan ook nog luisteren naar een cantate van onze Goldberg. Die hebben we ooit gevonden. Ja, die heeft zelf ook nog wat muziek gemaakt. Is komen werken in Dresden. Natter heeft een leuk boek geschreven, Goldberg, aan te raden als u daar meer van af wil weten. En we gaan wel meer dingen, cantates uit die tijd van deze schepping horen. Na Mutch krijgen we dus Esfahani, en daar ga ik zo wat van zeggen. We gaan eerst luisteren naar Jeffrey Mutch met de aria, begin en eind, en dan de 30 variaties achter elkaar van de Goldberg variaties.

En dat was de kantate Wie schön leuchtet der Morgenstern van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Sir John Eliot Gardiner en het Monteverdi Koor en de English Baroque Soloist. We gaan nog even door met eerste nummers. Het eerste Brandenburgse concert. Het werd gemaakt in 1721 voor de markgraaf van Brandenburg. Vandaar dus de Brandenburgse concerten. Mogelijk deed Bach hiermee een soort sollicitatie. Hij stuurde ze op, die concerten, die Brandenburgse concerten, want het zijn er 6. Maar hij kreeg niets van de markgraaf te horen. Maar wij zijn er erg blij mee, ze vervelen nooit. En Johann Sebastian die haalt alles uit de kast. Hij verzint de mooiste combinaties van instrumenten, alles in Franse stijl, die toen aan de hoven, zoals bij Brandenburg, zeer populair was. Het zijn allemaal dansvormen, zoals een menuet en een polonaise. U hoort het Concerto Italiano onder leiding van de clavecinist Rinaldo Alessandrini.

Het Brandenburgsconcert nummer 1, BWV 1046, werd uitgevoerd door het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini. Het grote standaardwerken voor alle klavierspelers sinds begin 1700 tot de dag van vandaag, tot nu toe, is het wohltemperierte klavier. Een klavier, dat is een toetsenbord. Toetsen, zeggen ze ook wel, met name in de jazz. Maar er is geen pianist heden ten dagen die dit werk, de wohltemperierte klavier van Johann Sebastian, niet gebruikt voor zijn dagelijkse oefeningen. Het werk gaat tweemaal. Er zijn twee uitgaven, de tweede veel later gecomponeerd. Het gaat door alle toonsoorten en dat is 2x24 preludes, inleidingen en fuga's. En natuurlijk begint het met C groot. Iedereen kent dit stuk, want, wat is er gebeurd? De slimme romanticus Charles Gounod, Frans componist, die gebruikt het als begeleiding voor zijn onsterfelijke Ave Maria. U kent het en hier komt het.

Uit het wohltemperierte klavier van Johann Sebastian Bach speelde de pianist Swatoslav Richter. Dat is de man, de pianist met het schemerlampje op de piano en met de bladmuziek voor zijn neus. Want hij vond dat als hij afgeleid zou worden omdat hij bang was dat hij 5 maten verder niet meer wist wat hij moest spelen. Hij zei dat doet maar afbreuk aan mijn spel. Geweldige pianist Swatoslav Richter. En dan tenslotte nog even Bach op een heel bijzonder instrument, maar het is wel om te genieten.

De cantate nummer 3, BWV 3, Ach Gott, wie manches Herze leidt, van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki. Dan nu de eerste cello-suite. Bachs werken vertraagt niet 1007. Ja, voor velen zijn de cello-suites het opus ultimum van Johann Sebastian. Het is de meest wonderlijke muziek die je kunt voorstellen. Een volledige wereld van gevoel en kleur, ritmiek en verrassing wordt hier tentoongespreid. En dat allemaal op één enkel instrument. En terwijl je soms wel twee cello's denkt te horen. Bach denkt altijd meerstemmig, polyfoon. Een stem is nooit alleen. Of je bent nooit alleen. Er is altijd een ander. En die stem is evenwaardig. Geen aanhangsel, maar een uitdaging. Tegenover. Vivaldi had al de eerste cello-sonates geschreven, maar Bach doet het zonder begeleiding. Toen bekende dansvormen wisselden elkaar af. Het is een wat onderschatte uitvoering, maar een hele mooie van Jaap Terlinde.

Jaap Terlinde gaf een uitvoering van de eerste cello-suite van Johann Sebastian Bach. Wel, we hebben u allerlei uitvoeringen beloofd van muziek van Bach, ook van zijn zoons en van zijn ooms. Allerlei uitvoeringen, veelsoortig, als ze maar goed zijn. Dat hebben wij u beloofd en dat komen we nu ook zeker na. Want we gaan luisteren naar het eerste vioolconcert in A kleine terts, BWV 1041. Maar niet op viool, maar op accordeon gespeeld door Richard Galliano. En dat is zo'n ijzersterk concert dat het heel goed kan doen op accordeon. Want in Nederland hadden we ook zo'n man, Harry Mote, die kon dat ook. Harry Mote is begonnen op zijn accordeon in de kroeg in Amsterdam. U kent zijn gezicht wellicht bij de film van Ome Willem. Daar heeft hij televisiebekendheid door gekregen. Bij het Ome Willem Edwin Rutte was dat. Hij speelde voortreffelijk jazz en past ook heel goed in een jazzcombo. Maar hij speelde ook klassiek, heeft dat zelfs ook op de plaat gezet. Harry Mote heb ik het nog steeds over, want dat willen we toch graag even kwijt. Was een hele bijzondere man. Ik weet dat ik eens een keer in de Wintertuin in de Zoo in Antwerpen kwam. Daar had hij gespeeld met het Metropoolorkest van de Nederlandse Omroep. En daar in Antwerpen opeens dacht iedereen, wat horen we nou? Want het was een wat ruime zaal, ruime hal eigenlijk, waarin nog wat nagepraat en gedineerd werd. En daar hoorden we opeens op een orgel iets van Bach klinken. En wie zat daar in een hoek met een flink slokje op trouwens? Dat was de accordeonist Harry Mote. Misschien dat we hem ook nog eens een keer laten horen. Maar zo'n man is dus ook Richard Galliano. Bach bewerkte destijds veel van zijn muziek op allerlei instrumenten uit zijn tijd. De accordeon is verwant aan het orgel omdat hij met lucht werkt. Ik zou zeggen, oordeelt u zelf. De echte viooluitvoering die laten we alweer een andere keer horen.

Aldus de vierde kantate Christ lag in Todesbande van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Musica Amphion en het Gesualdo Consort in de serie Bach Contextueel. Bach was natuurlijk voor alles organist. Te weinig is bekend dat hij een wonderkind was. Niemand kon in zijn tijd zo goed en virtuoos het orgel bespelen. Zijn voeten gingen zo snel over de pedalen dat ze niet te volgen waren. En zo hoog en goed was hij aangeschreven dat hij als 18-jarige al orgels mocht inspecteren en goedkeuren voor het eerste gebruik. Die omgerekend die orgels de gemeenschap vele tonnen euro's gekost zouden hebben. Bach's totale oeuvre is voor 1/3 voor orgel geschreven. Hier het orgelkoraal met dezelfde titel als de kantate die u net gehoord hebt aan het begin van deze uitzending, Christ lag in Todesbande. We horen de organist Leo van Doeselaar en Leo van Doeselaar bespeelt het barokorgel van Glauchau in Sachsen.

Christ Laak in Todesbanden werd uitgevoerd door Leo van Doeselaar. En hij bespeelde het barokorgel van Glauchau in Sachsen. De eerste orkestsuite in C groot, BWV 1066, is weer feestelijke dansmuziek voor het hof in Franse stijl. Dit was entertainmentmuziek voor zijn broodheer, de prins van Anhalt-Köthen, in 1725. En dat was een prachtige tijd voor de jonge Bach. Hij had een geweldig goed orkest tot zijn beschikking. Hij mocht componeren wat hij wou voor viool, gamba, fluit, klavercimbel. Alleen wat hij niet mocht, dat was kerkmuziek componeren en laten horen. Zijn heer was namelijk calvinistisch, gereformeerd. En dat betekende sobere kerkdiensten met alleen maar psalmen, dus zonder cantates. Nou, Bach ging dan naar zijn eigen Lutherse kerk in het dorp, trouw als hij was aan zijn oorspronkelijke geloof. Miste hij dat componeren van spirituele muziek? Hij ruilde na 6 jaar trouwe dienst die prachtige post in voor het kantorschap in Leipzig. Er waren mogelijk meer motieven, daarover hebben we het later nog wel eens. Dit is heerlijke muziek, het wervelt, het danst, sierlijk, gracieus, pittig en steeds verrassend. U hoort de eerste orkestsuite in C groot uitgevoerd door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

De eerste orkestsuite in C groot werd uitgevoerd door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En dit was weer dit uur, geen dag zonder Bach. Morgen weer, dan is er ook geen dag zonder Bach, morgen de vrijdag. En het is een nieuw programma deze week van de Concertzender. U bent morgenmiddag om 1 uur weer welkom. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma, Govert-Jan Bach. Hopelijk tot morgenmiddag.

Het openingskoor uit de Matthäus-passie van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd La Petite Bande, onder leiding van Sigiswald Kuiken, met solisten, vocale solisten, als koor. De zogenaamde Goldberg-variaties worden wel beschouwd als een van de grootste meesterwerken van Bach, naast bijvoorbeeld de Matthäus-passie. Het werk ontleent zijn naam aan de klavecinist Goldberg, die als 14-jarig wonderkind in dienst was van de graaf von Keizerlingk in Dresden. Deze graaf leed aan slapeloosheid en hij wou de nacht doorkomen met aangename klaviermuziek, zo zacht en tegelijkertijd levendig van aard dat hij er zijn slapeloze nachten wat mee kon opvrolijken, zo vertellen de bronnen. Ze waren dus geenszins bedoeld als slaapliedje. De graaf kon de slaap toch niet vatten. Deze Johann Gottlieb Goldberg was leerling van Johann Sebastian en vroeg deze om oefenmuziek. De variaties, die eigenlijk het laatste deel waren van een driedelig oefenwerk voor Bachs leerlingen en zonen, viel bij de graaf zo in de smaak dat hij Bach beloonde met 30 louis d'or. Nou, dat was een onmetelijk grote vergoeding voor deze didactische variaties. Het werk is vooral bekend geworden door Glenn Gould. Die gaan we later nog wel eens horen in een uitzending, maar we beginnen vandaag met een bewerking voor strijktrio door het Echnaton trio, waardoor deze prachtige, steeds weer verrassende muziek een nieuwe wending krijgt. De melodie, waar de variaties mee beginnen, was een populair liedje in die dagen en werd ook vaak aan de keukentafel van huize Bach uitgevoerd. U hoort het trio Echnaton.

Dit was de kantate Ach, bleibe bei uns, uitgevoerd door John Elliott Gardiner, de English Baroque Soloist en het Monteverdi Choir. Bach liet de zes Schübler-koralen nog maar 3 jaar voor zijn dood drukken en hij hoopte daar wat extra mee te verdienen. En mogelijk speelde hij toen nog regelmatig orgel. Het zijn heerlijke en zeer bekende stukken op basis van geliefde Lutherse kerkliederen. Ze komen overal in Bachs werk terug, zoals in de kantate die u net hoorde. Hier is Ton Koopman op het prachtige Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam.

Geen dag zonder Bach. Dit was Ton Koopman. Ton Koopman bespeelde het Müllerorgel van de Waalse Kerk in Amsterdam. Het concert BWV 1053, dat hoorde u gisteren voor klavercimbel. Maar dat gaan we nu laten horen op blokfluit. Eigenlijk weten we niet precies voor welk instrument Bach het heeft geschreven. Dus eigenlijk mag alles. Ja, je zou kunnen zeggen, Bach is een groene componist. Hij hergebruikte vanuit een soort muzikale duurzaamheid, nooit weggooien wat goed is, allerlei delen in latere cantates, meestal op orgel. Blokfluit, onze Erik Bosgraaf. Die danst er straks Italiaans mee weg. Erik Bosgraaf, in 2011, vorig jaar dus, werd hij winnaar van de Nederlandse Muziekprijs. En dat is de hoogste staatsonderscheiding voor muziek. Het concert BWV 1053.

Rachel Bodger, barokviool, gaf een uitvoering van de eerste van de partita's voor vioolsolo van Johann Sebastian Bach. We gaan verder met de beroemde toccata en fuga in D klein voor orgel, BWV 565, een jeugdwerk. De jonge Bach was zo beroemd als orgelvirtuoos en deskundige, hij moest vaak orgels keuren, een soort keurdienst van orgels. Het waren vaak enorme investeringen van de steden, die orgels, en mogelijk heeft dit werk hiervoor gediend. Het loopt een heleboel registers af en kijkt of de akkoorden goed samenklinken. Inmiddels heeft het een adembenemend, soms beklemmend werk opgeleverd. Het staat sterk onder invloed van de Noord-Duitse orgelschool, met mensen als Buxtehude en Reinken, die de zogenaamde Stilus Fantasticus bezigden. Bizar en zeker virtuoos. U hoort de organist Simon Preston.

De organist Simon Preston speelde de Toccata en Fuga in D-klein voor orgel van Johann Sebastian Bach. En dat was dus weer geen dag zonder Bach. We hebben onze portie weer gehad. Programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma werd samengesteld door Govert-Jan Bach.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Dit is het programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ja, en zaterdag en zondag, dan moet u zelf maar iets uit de kast halen. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling van dit programma is in handen van Govert-Jan Bach. We vervolgen weer met delen uit de Matthäus-passion. We vinden dat we best mogen luisteren naar deze geweldige muziek buiten de lijdenstijd. Dus de tijd voor Pasen, de goede of stille week. Dat doen we ook met de cantates trouwens, die allemaal voor specifieke zondagen of periodes geschreven zijn. In het buitenland trouwens wordt de Matthäus het hele jaar door uitgevoerd. Wij hebben daar nogal wat moeite mee. De Matthäus-passie is in Nederland een cultuurmonument geworden. Ja, en daar mag je maar niet zomaar je gang mee gaan. Door het magistrale beginkoor zijn we het drama ingezogen. We zijn partijganger geworden van het lijden wat zich nu gaat voltrekken. Nu begint het verhaal zelf. Ici le drame. Bach volgt het evangelie van Matthäus letterlijk op de voet. Iedere moment van de handeling wordt uitgelicht door een getoonzet gedicht of een kerklied dat Bach ervoor geharmoniseerd heeft, oftewel vierstemmig bewerkt. Het is, of je muzikaal, de stadia, de statie van de kruisweg volgt. We luisteren nu naar de prachtige, intieme en glasheldere uitvoering van Gustav Leonhardt uit 1989. Deze wordt door velen nog steeds als dé referentie gezien. U hoort de onovertroffen Christophe Précardien als evangelist, een tedere Christus van Max van Egmond, een overroppelende jonge sopraan in het Bloedtenoer. René Jacobs zingt hier nog als solist in het Bous und Roy. En binnenkort zult u hem in dit programma als dirigent van de Matthäus horen tijdens het Festival Oude Muziek 2012. Hij voerde de Matthäus toen, ook buiten de paastijd om, in augustus. En dan kunnen we weer eventjes aan wennen. Hier dus de Matthäus-passie, maar dan onder leiding van Gustav Leonhardt.

U hoorde het eerste recitatief tot en met Blute Noor uit de Matthäuspassie. Christophe Prégardien, Max van Egmond en René Jacobs. En het geheel stond onder leiding van Gustav Leonhard. De Goldberg-variaties, BWV 988, nu op de piano gespeeld en door Glenn Gould. Het werk ontleent zijn naam aan de klavecinist Goldberg, die als 14-jarige in 1742, en was een wonderkind, in dienst was van graaf von Keizerlingk in Dresden. Deze graaf leed aan slapeloosheid en hij wou de nacht doorkomen met aangename klaviermuziek, zo zacht en tegelijkertijd levendig van aard, dat hij er zijn slapeloze nachten wat mee kon opvrolijken. Dat vertellen de brollen. Nou, ze waren dus geenszins bedoeld als slaapliedje. De graaf kon de slaap toch niet vatten. Die Johann Gottlieb Goldberg was leerling van Johann Sebastian Bach en vroeg deze om oefenmuziek. De variaties, die eigenlijk het laatste deel waren van een driedelig oefenwerk voor Bachs leerlingen en zonen, viel bij de graaf zo in de smaak dat hij Bach beloonde met 30 louis d'or, een onmetelijk grote vergoeding. In 1955 maakte Glenn Gould zijn eerste opname hiervan en dat was een revolutie. Hij speelde niet vanuit de authentieke aanpak, die toen net aan het opkomen was in Europa, maar op zijn eigen frisse wijze. De geniale schizofreen stapte buiten de gangbare perken van een zware Bach met langzame tempi en veel pedaalgebruik. Een doorbraak. Hij slechtte de weg voor een andere Bach-aanpak, echter vanuit intuïtie en niet op basis van onderzoek. De Goldberg-variaties.

De Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Glenn Gould. Geen dag zonder Bach. Ook nu was dat weer tussen 1 en 2 uur het geval.

En dat was het Amsterdam Baroque Orchestra en Koor onder leiding van Ton Koopman met de kantate nummer 9, Es ist das Heil kommen her. En dan nu tijd voor heerlijke muziek, van die muziek voor het hof, de tweede suite of ouverture voor fluit en orkest. En daarin zit de beroemde Badinerie, BWV 1066, uit de Köthense tijd. Het begint nog dramatisch in B-klein, dat is Bach's meest geliefde toonsoort, maar dan geenweerloos met wervelende en dansende fluitmelodieën, galant, sierlijk, speels. U hoort weer eens het Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki.

Aldus de tweede suite of ouverture voor fluit en orkest van Johann Sebastian Bach, BWV 1066. Uitgevoerd door het Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. De eerste gamba-sonate, BWV 1027 in G groot, is waarschijnlijk pas laat in Leipzig geschreven. In feite was de gamba, het oudere broertje van de cello, toch al ouderwets toen. Maar ja, dat weerhield Bach er niet van om deze sierlijke sonates te schrijven. En de klaversymbool is hierbij geheel evenwaardig aan de gamba. Toevertrouwd aan twee grootheden uit de authentieke aanpak. Hier zijn Ton Koopman en Jordi Savall. Laat u mee op weg nemen in dat heerlijke eerste deel.

U hoorde tenslotte de eerste gamba-sonate BWV 1027 in G groot, uitgevoerd door Ton Koopman en Jordi Savall. En dit was dan voor dit uurtje op deze dag van 1 tot 2 geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma werd samengesteld door Govert Jan Bach.

Goedemiddag. Iedere dag zijn we er, in ieder geval op een werkdag, want het programma heet Geen Dag Zonder Bach. En zaterdag en zondag

De kantate Wachet, beet het, wachet van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door koor, solisten en orkest onder leiding van Ton Koopman. Bach had een prachtige baan als hofcomponist in Weimar van 1708 tot 1717. Dat betekent vanaf zijn 23ste dus. Een jonge, geniale en ambitieuze man. Hij schreef al de prachtigste dingen, maar hij leerde ook veel. Onder andere van Vivaldi. Hij kende Vivaldi niet, maar van wie de zoon van een van de hertogen van Weimar, Johann Ernst von Sachsen-Weimar, muziek voor Bach had meegenomen. Deze zeer muzikale zoon van de hertogelijke familie, die overigens vreselijk veel ruzie onderling maakte, die zoon die ging uit in Amsterdam. En daar werd aan de grachten, de Amsterdamse grachten, de muziek van Europa gedrukt. En ook de muziek van Vivaldi. En je kunt je voorstellen dat Bach met die muziek onder de arm naar het grote orgel snelde, naar boven klom en daar op het orgel die heerlijke vioolconcerten speelde. U hoort nu de orgelbewerking van Vivaldi's Concert Opus 3 nummer 8, uitgevoerd door Pieter van Dijk op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar.

Pieter van Dijk speelde op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar een concert van Vivaldi, het concert opus 3, nummer 8, en dat in een orgelbewerking uiteraard. Maar hoe klinkt nu het origineel? Wel, we hebben hier een opname van I Musici di Zagreb van het Concerto Grosso, opus 3, nummer 8 dus, in A kleine terts. En dat is uit L'Estro Armonico, opus 3 van Antonio Vivaldi. En de delen zijn Allegro, Largo en Allegro.

Wel, dat was dus achter elkaar een orgelbewerking, gespeeld door Pieter van Dijk op het orgel van de Laurenskerk in Alkmaar. En dat waren dan tenslotte I Muzici di Zagreb met het origineel, Concerto Grosso, opus 3, nummer 8 in A kleine terts van Antonio Vivaldi. En tot zover ons programma Geen dag zonder Bach. Ik wens u verder een goede middag. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller is Govert-Jan Bach.

Geen dag zonder Bach. Daar zijn we weer voor u op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller is Govert Jan Bach. We openen vandaag met het Latijnse Magnificat, BWV 243. En dat is het bekende Magnificat dus. Samengebalde, geconcentreerde energie, stralend en dan weer heel teder. Volledig kerst, licht in het duister. Aanvankelijk uitgevoerd op beide kerstdagen, 1723, in de vesperdienst. En later getransponeerd in D groot en voor ieder moment bruikbaar. Vele kenners beschouwen het Magnificat van Bach als het grootste meesterwerk van de hele muziekgeschiedenis. Deze uitvoering in D groot dus, voor ogni tempore, iedere tijd dus. U hoort hier deze latere versie. Emanuele Chaim dirigeert Le Concert d'Astrée, met onder andere sopraan Nathalie Dessé en de mannenalt Philippe Jarouski.

Solisten waren onder andere de sopraan Nathalie Dessé en de mannenalt Philippe Jarouski. Zij zongen met het Concert d'Astrée onder leiding van Emanuele Haïm. Het Latijnse Magnificat van Johann Sebastian Bach, het bekende Magnificat dus. Bach was enorm productief in 1723, dat eerste jaar als kantoor en directeur muziek in Leipzig. Hij haalt alles uit de kast en is grensverleggend bezig. Zulke werken als het Magnificat had men nog nooit gehoord. Met dat ultrakorte Magnificat legt hij eigenlijk de basis voor zijn Hohe Messe. Eigenlijk zijn laatste onvoltooide meesterwerk dat als een bloemlezing zijn muziek vanaf 1714 samenvat in een prachtig architectonisch geheel. Voor de kerstdienst van de ochtend 25 december 1723 componeert hij het Sanctus dat hij later zou omzetten voor zijn Hohe Messe. Het ademt dezelfde glorieuze sfeer als het Magnificat. Heilig, heilig, vol is de aarde van de heerlijkheid Gods. Nou, je kunt de volheid horen. U hoort nu het Sanctus uit de Hohe Messe met de delen die daarop volgen. Frans Brugge dirigeert zijn orkest, het orkest van de 18e eeuw, en het Nederlands Kamerkoor. U hoort Nico van Meel tenor en Michael Chance, mannenalt, die het prachtige Agnus Dei zingt.